En linkje dos, want je zei niet dat we zouden horen, we zouden meer leven. En linkroes. Quiere dos pan. Maar de waarde.

0: daar praten we al best wel lang over. Met allerlei stakeholders, met de overheid, met de AZV en nou, heel veel anderen. En er komt onvoldoende beweging. En ja, we zitten dus op een gegeven moment komen we in een moment dat we dus, als we de zorg blijven leveren die we nog steeds leveren, want een heel groot deel van onze zorg is acute zorg. Ja, dan lopen de kosten niet meer parallel aan onze uitgaven. En in die fase zitten we. En daarom hebben we ook echt neergelegd bij de minister en bij de AZV. Het wordt inmiddels echt een urgente situatie. U moet iets doen. U moet erkennen dat de wereld duurder is. U moet ook erkennen dat het ziekenhuis dure producten moet kopen. En dat we gewoon, als we dezelfde mensen willen helpen als voorheen. En als we aan de zorgvraag willen doen, dus de behoefte. Ja, dan moet er gewoon geld bij. Nou, en daar vinden we onderzoeken naar plaats. Of het echt klopt wat wij gezegd hebben. En, of de wereld inderdaad echt duurder is. En u weet dat.
1: Maar het duurt wel te lang. Het is zo lang geduurd dat vrijdag jongstleden, dat de Vereniging van Specialisten hier op Aruba een boze brief, een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid en anderen die bemoeid mee zijn.
0: Ja, ik ben heel blij met die brief. Ik ben heel blij met de interventie van de medisch specialisten, met de steun eigenlijk ook van de vakbond, met ook de steun van de Raad van Toezicht. Ze voelen allemaal wat er speelt en zij willen dat natuurlijk ook. Ze willen gewoon de patiënten behandelen. En de ABV wil natuurlijk ook zorgen dat het personeel niet geraakt wordt. En dat willen wij ook. Wij willen mensen behandelen die nodig, die zorgvraag hebben, die behandeling of die behandeling wachten. Wij willen met het huidige personeel gewoon door en we willen die mensen de juiste salaris betalen en ook zorgen dat ze de juiste voorwaarden hebben. Ja, om ons heen, in andere eilanden wordt over een 36-uurige werkweek gesproken. Nou, het is hier onbespreekbaar. U staat bij deze tanker bijvoorbeeld. Dat is destijds, AZV heeft daar een bedrag voor neergelegd. De ATA, Ronella Cruz heeft beloofd dat er 500.000 vanuit de ATA komt. Nou, dat is op dit moment, wordt dat niet gegeven, dus we wachten daarop. Maar de AZV heeft bijvoorbeeld wel mee geïnvesteerd, maar zegt vervolgens, ja, de tarieven, daar zijn we niet mee eens die jullie in rekening gaan brengen. Dus voorlopig is de tank niet beschikbaar voor AZV-verzekeren. Behalve voor de mensen die nu nog in behandeling zijn. Het blijft zo dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat wij onder de kostprijs dingen doen.
1: Maar dat is niet mogelijk dus?
0: Nee, dat is echt niet mogelijk. We hebben al heel lang hebben dat gedaan. En dat konden we compenseren uit de toeristenstromen. Dus we hebben natuurlijk geld wat van de AZV komt. En we hebben geld vanuit de toeristen. De toeristen die zorgen uiteindelijk voor dat wij extra dingen konden doen voor het personeel, voor onderwijs en scholing, voor extra middelen, materialen, innovatie, maar ook om AZV-verzekeren te helpen. Maar omdat de kosten zo hard zijn gestegen, is dat geld wat bij de toeristen binnenkomt niet meer voldoende.
1: In de brief die de specialisten hebben gestuurd naar de overheid en naar andere instanties, melden ze ook dat de intensieve zorg, de IC, intensive care, ook in gevaar zal komen.
0: Ja, dat is nog niet zo. We hebben op dit moment, de zorg is nog geen enkel moment in gevaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat we eigenlijk te weinig faciliteit hebben. We zouden veel meer bedden moeten hebben. We zouden veel meer personeel moeten hebben. Maar die kunnen we niet. Die ruimtes kunnen we niet creëren. Het personeel kunnen we niet inhuren omdat we daar het geld niet voor hebben. En dan wordt iets op een gegeven moment natuurlijk wel minder goede zorg. Hoe langer je wacht, hoe meer klachten er komen, hoe erger iets kan komen. En we liggen regelmatig vol. Eergisteravond, de IC lag vol. Helemaal vol. Ik heb ook de minister gebeld. Er liggen ook bijvoorbeeld illegalen op de IC. Zou je alsjeblieft willen dat je die mensen ophaalt met een airambulance en naar Colombia brengt? Daar komt in dit geval deze patiënt vandaan. Die patiënt ligt al hier sinds 25 augustus. Ja, ik wacht 2 dagen later nog steeds op een antwoord. En dan wordt er verwezen naar de ATA. Nou, de ATA die wil daar ook niks mee doen. De minister die weet dat het een probleem is en die doet er ook al niks mee. We hebben in januari een heel groot probleem daarmee gehad. We wachten nog steeds op een interventie, omdat er een fonds komt dat de toeristen, dat alle toeristen daar in die fonds gaan betalen, zodat we daar als zorgverleners, hè, niet alleen HOH, maar ook huisartsen en vrijgevestigden en IMSAN, als een illegale komt of een toerist zonder verzekering, dat we daar het geld uit kunnen krijgen. Zo gaat het in Curaçao, zo gaat het in Nederland, zo gaat het in de Westeilanden, alleen op Aruba niet. Terwijl Aruba wel de verplichting heeft met de Verenigde Naties dat ze het moeten doen. Ja, dus aan de andere kant moet het ziekenhuis wel zorg opleveren en mensen opvangen die zorg nodig hebben. Maar daar waar er betaald moet worden, kijkt iedereen de andere kant op of stopt zijn hoofd in het hele mooie zat.
2: Jacob Vroegop, de CEO die Horacio Oudibert Hospital, si può scuchar in su intervista, ti un reto. Ti un reto e seguimi ti un yuki nan Godfried, però niun hende kert a mama, niun hende kert a tata.
3: Perciò aiuto dolle cabeza. Tutto papi di reto, però è sempre un problema, anto despeggio problema che ora risolucionato mi reto mi dichiede. Patrick, è problema che non si intende, non si comunità, nan Caribe Olandesta, che ho pieno to comprende, che un hospital mi ta porbe, purba, ripetietro, ta un non-profit bedrijf. Bo not in placa, bo no por tra placa, bo no por commercializzare, mi ta conta, che bo e sostenere con la benedizione, mi conta con AZV, mi conta con altro sicuro, mi conta con altri recursi

0: Más importante está para mí, mira, con gente que sigue trabajando, por sigue apoyar y sigue con, me dice, sigue ayuda prójimo. Pues ojo, mi gente está pretendiendo que anda trabajando. Pero con man me te visa siempre na man, pues ano na man isa ki corso. Pa nang haya placa, pa recaudar placa. Mi da sumamente mi tengo secunda e gente na aquí pa sobra. No da di pro me, no da di dos. Pero pa mi no ganha, da di seis años acá. Pues eso aquí nada comienza con él. De en tiempo de pandemia. Ciclista nan ku ta portane bienestar de mucha nan de Ride for Kids. Sponsor di Guardian Group nandas isa ki posible danki papa Dios.
1: Domingo war just 13 September nosta bay ranka sali.
0: Ta rut mar kun rat na palabra no?
1: Era costumber e raita sali ku e ciclista nan kulo bay kore 75 km e seita precisamente dos bia e mei ronti Aruba e asina nosta bay sigi de diferente ora nan momento nan 3 or 4 or 5 horas, y así en diferentes distancias en lo que sale. Nos vorwacht 200 ciclistas arriba caminda ya domingo por manera binta el caso último año. Entonces, este va a ser un evento un día más grande de su totalidad. Pero, manera Michelle indica, nos no por hacer aquí sin contribución de nuestro sponsor. Manera Guardian, con for de inicio, estaba da parte de Ride for Kids, metia dor de visa, que estaba da e coração, e motor, de sentido financeiramente, para nos pôr a fazer essa realidade. E a nós está para a 16 edição, no início da 16 edição. E corredor não está consistindo de ciclista, não experiência, que também corre 175 km, pero o que nós admira está sucedendo ano atrás de ano, está com ciclista não novo. Também challenge na mês para 25 km, 50 km, com a distância na massa boa e também 75 of a pessoa que vai join e corre na promessa 100 km, a essa aqui te promete dia, of um dia único para por realizar essa aqui. E aí está começando 2 horas de Martugá, nós vamos ao redor de Aruba, nós vamos passar diferentes caminhos e também de São Nicolás, bem back, 2 dias e meio. É um ride fun. Diferente water stop, dus tem diferente suporte na caminha. Nós temos um grupo de voluntários grande e aí aqui, que vai ajudar nós a usar a caminha para guiar e ciclista não para ser aqui mais safe possível. Você também me quer pedir tour automobilista para cooperar com o ciclista não, bota bem ira com nós também tem roupa ciclista riba caminha, dois em renda riba bicicleta. Está a su impacto riba tráfico, obviamente, pero dispensa que saque por una buena causa. Nos meta a trobe para nos por ayuda arriba dos en mucha con diferentes necesidades con un portín y es aquí está algo que nos quiere realizar un día más. Entonces, si vos también eres un ciclista, un grupo ciclista riba camina, dis un tiki paciente que speed con anda by no te dura ni 20 minutos con e tu re grupo ta passa bo dilanti dis para rato e guarda nan passa e sigi bo caminda e bo saco bo coopera con bon causa e si bo che coopera proactivamente bo passa sa che riba nos website tambe bo ta buy e bo ta click riba nos link ku bo porta un sponsor di un ciclista nan danke un bia mas na non sponsor nan pero tambe ya di antemano na tu rende ku ta be coopera c'è domingo pensa che bino realidad.
0: Mas espera que você turlo por cooperar, porque na isso aqui virá uma realidade. E os ciclistas não por duna mais com maneira sempre não abinta a porta, ok? Deseita lo qual que está e e mensagem. E não, it's never dull moment for Aruba. Sempre tem um problema, sempre tem outra coisa. Pero costan co tabeza ta pop. E essa aqui tá maneira, você sabe, né? Bato uma nota quanto volcán a Scupi na Indonesia, increíble, ¿no? Para falar de cosas, bueno, a falar de. A ver, aquí en Aruba está parece que está sin costa, pasó. A veces seis, mañana seis, mañana otro. Y si te tengo miedo de ver te pisavo manifestación por ser para norte para río para tu camina. Pero tú eres aquí. La raíz de lo cual no se pinta viva. Y la raíz de lo cual no se pinta tolerar y soportar. Pues ahora me escucha Gino Gulu. A ver, merdía, me avisa. Carajo, mi chahamber. Un tabo estaba de forma parte de bestur. Con tabo estaba de saco en tortín. Y yo me prometí que sí. Pues su turta estaba de saco. Ahora con la jacinta, me apacinta, me dice, no, no se ve investigar aquí, Kiko. Qua investigación, dan chi te copa bai. Vos tu sa tu lo qual che so so de. Aina mi te pitcher Rocky Paraco su borci, quanto placa cose chi lo costa, e ando ogni gente te pagare. E vos sa quanto e progetto costa, e quando non stingo paga. Ando pawe, non stende co ospitale non porsigi, con operazione co deficit. No culpe macamba, no culpe macamba, pues no de macamba te tiene falta. ¿Na dónde falta de sinta? That's a good question. Pero me digo, mi sabo que sindicato a vivei, alertar iba, ¿quico te lo cual que te tomando el lugar? Mi colega en la rupa, te tiene entrevista con Gina Maduro, de AVB, ABV, sorry, fútbol, bon. Entonces, cuando una, más de una preocupación.
2: Se está un de factores también y ya es bau también tiene expansión, des aboco gran parte de la, des tiene gasa de agua corriente todo sobi, des si voy a hospital por mí, que es bau está a 18,000 metros cuadrados, a otra 35,000 metros cuadrados, des van self tiene dos torres A y B, des van self es gasa también está sobi. E também onde é a situação também com o Derek Hellstrom a caia foi, não? Então, não só está aí para o paciente, não também para MRI, etc. Mas o último aluno não está aí, busca serviço outro caminho, porque está em situação interna que não. Então, eu sei também a causa, passou sempre o hospital estava em déficit, então está lleno, está corto com o Derek Hellstrom. Mas uma vez que o Derek Hellstrom caia foi, então não tem buffer mais para por lleno e baixar e para continuar. Então, você põe com situación abierta muy alarmante aquí dentro y nota de agua esta cena y hospital manda diferentes cartas hace diferentes conversaciones con ACTV directivo de ABV asinta también con junta de hospital el rato entonces a ponernos a altura también de situación también de una parte también asinta con ACTV hasta gobernador asinta para señalar la situación aquí con una situación muy delicada y muy erga, si sigue de forma aquí. Pero de parte de ACTV, más en conversación, pero es solución que está guardando una nota, una solución. Apto para e urgencia aquí, para solo cual que ACTV está así. So, aquí te pasa al hospital, está cada dos semanas, está 8.2 millones. Pero, tiene un tocor de 800 mil, pues el gasto no está 9 millones. Después de luna, va a tener un déficit de 1.6 millones. Después de que hace feita ha, se está dando un workshop de mensen lumpsum y te quita back. Y no está dando nada extra. Después así, no está queda acumula y problema en serio. Te voy que el salario no está cubri. El liberancias no por paga, el liberancias también me está. Después de esta situación también, mirando que un gas no alto, mi señor papá de laboratorio, tiene una tardanza para hacer resultados, pues no tiene material de corto. Entonces tú sabes que no hay consecuencias para el cuidado mes. Por el 1 de julio, tiene un cambio de operación será y endoscopicamos será. El 27 de agosto ha decidido que también sigue, tiene no será, tiene noviembre. Pero también tiene costo de salud, de cuidado médico. Te asegurado en antes su no te sale para erradicar. Y mientras tanto, no se overshot. Te pensé en nuestro baile ministro también. Sorry, me comprendí con el especialista que hace un ultimátum de 7 días para vincular una solución temporal y urgente. Paso, si queda en la situación aquí, no te queda nada otro de baile y visto que no puedo cargar el responsable y cuido médico más. Es la situación aquí está muy alarmante. Y de parte de ABV, dat zijn onze pedita, maar onze sintaku, differente momenten onze sintaku, directiva di hospital, onze sintaku raad van toezicht, onze sintaku minister, onze jabierna ultima onze sintaku minister, en onze pone minister na altura tamme, anche nanta sinta na mesa tamme, pero è urgencia di situation aki, e de nos concepto, è unico, è unico persona che può trovare questa soluzione temporale e minister mes. So, si può fare l'ansverordning AZV, artikel 26 e 39, dat dona e minister tutto il spazio per fare uso di questa distraccionaire bevoegdheid e per dona AZV instruzione per, conforme lei, per dona e placa, mentre tanto cosa ti interessa onderzoek dabei andando, unta per dialyse afdeling, dus na vorm een commission die representanten die hospitaal, die IMSA, dosi AZV, dat ben ik een adviesrapport pa minister. Fijn. Kerwin has die tweede onderzoek, dat doelmatigheidsonderzoek, compatra efficiëntie, en die treste elumsum mis. Pero, e urgentie aki, nus no pokeda waren e resultaro di ture onderzoek na aki, promeku actua. Tapesei, nus apidi urgentie pa un solution temporal mientras tanto que onderzoek na te drenta y después posigue wat konta sigue ver pero no po hinka e cuido de un peligro sin aquí.
0: Ora come escucho cosa aquí vos a mi mi curva da grima dove devi sar wow non è nemmeno cosa che devi. La gami chiede mi reglas mi tagli. Pas op bij de waro die schmink. Om marketing, maar ja, bonita mis. En dan met ik discerni, is ook om in een mag die kijding tinte zo. Pas op bij Jacob vroeg op de bimbi samen in hospitaal, nog voor zie ik een operatie op deficit. Heel mooi. Maar posada, me, niet om ik er geto. Je weet het, Jaco. Je weet het.
3: Het is inderdaad zo dat we al langere tijd aanlopen dat de wereld duurder is geworden. En dat we eigenlijk gewoon steeds minder geld hebben om de zorg te kunnen leveren die geleverd moet worden. En dus laten we het even heel simpel maken. 100 florin was in 2020 veel meer waard dan 100 florin vandaag. Nou, dat geldt voor ons ook. Alles wordt duurder. De vliegtickets, de boot, de vervoer, medicijnen, handschoenen. Materialen die we in de OK gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld gewoon elektriciteit. Benzine op straat. Wij krijgen van de AZV eigenlijk jaarlijks een verhoging van onze lumsum heet dat. Dus het zakje geld dat we krijgen, dat wordt jaarlijks met 2% verhoogd. Die 2% is eigenlijk geen eens genoeg voor de inflatie. Nou, laat staan voordat alles duurder wordt en laat staan dat er ook meer mensen bij komen. De ongedocumenteerden die zijn gelegaliseerd en de bevolking groeit. Daar praten we al best wel lang over met allerlei stakeholders, met de overheid, met de AZV en nou, heel veel anderen. En er komt onvoldoende beweging. En ja, we zitten dus op een gegeven moment komen we in een moment dat we dus, als we de zorg blijven leveren die we nog steeds leveren, want een heel groot deel van onze zorg is acute zorg, dan lopen de kosten niet meer parallel aan onze uitgaven. En in die fase zitten we. En daarom hebben we ook echt neergelegd bij de minister en bij de ASV. Het wordt inmiddels echt een urgente situatie. U moet iets doen. U moet erkennen dat de wereld duurder is. U moet ook erkennen dat het ziekenhuis dure producten moet kopen. En dat we gewoon, als we dezelfde mensen willen helpen als voorheen. En als we aan de zorgvraag willen doen, dus de behoefte. Ja, dan moet er gewoon geld bij. Nou, en daar vinden nu onderzoeken naar plaats. Of het echt klopt wat wij gezegd hebben. En, of de wereld inderdaad echt duurder is. En u weet dat.
4: Maar het duurt wel te lang. Het is zo lang geduurd dat vrijdag jongstleden, dat de Vereniging van Specialisten hier op Aruba een boze brief, een brandbrief hebben gestuurd naar de overheid. En anderen die bemoeid mee zijn.
3: Ja. Ik ben heel blij met die brief. Ik ben heel blij met de interventie van de medisch specialisten. Met de steun eigenlijk ook van de vakbond. Met ook de steun van de Raad van Toezicht. Ze voelen allemaal wat er speelt. En zij willen dat natuurlijk ook. Ze willen gewoon de patiënten behandelen. En de ABV wil natuurlijk ook zorgen dat het personeel niet geraakt wordt. En dat willen wij ook. Wij willen mensen behandelen die nodig, die zorgvraag hebben. Die behandeling of die behandeling wachten. Wij willen met het huidige personeel gewoon door. En we willen die mensen de juiste salaris betalen. En ook zorgen zorgen dat ze de juiste voorwaarden hebben. Ja, om ons heen, in andere eilanden wordt over een 36-uurige werkweek gesproken. Nou, het is hier onbespreekbaar. U staat bij deze tanker bijvoorbeeld. Dat is destijds, AZV heeft daar een bedrag voor neergelegd. De ATA, Ronella Cruz, heeft beloofd dat er 500.000 vanuit de ATA komt. Nou, dat is op dit moment, wordt dat niet gegeven, dus we wachten daarop. Maar de AZV heeft bijvoorbeeld wel meegeïnvesteerd, maar zegt vervolgens, ja, de tarieven, daar zijn we niet mee eens die jullie in rekening gaan brengen. Dus voorlopig is de tank niet beschikbaar voor AZV-verzekeren. Behalve voor de mensen die nu nog in behandeling zijn. Het blijft zo dat er eigenlijk van ons verwacht wordt dat wij onder de kostprijs dingen doen.
4: Maar dat is niet mogelijk dus?
3: Nee, dat is echt niet mogelijk. We hebben al heel lang hebben dat gedaan. En dat konden we compenseren uit de toeristenstromen. Dus we hebben natuurlijk geld wat van de AZV komt. En we hebben geld vanuit de toeristen. De toeristen die zorgt eigenlijk voor dat wij extra dingen konden doen voor het personeel, voor onderwijs en scholing, voor extra middelen en materialen, innovatie, maar ook om AZV-verzekeren te helpen. Maar omdat de kosten zo hard zijn gestegen, is dat geld wat bij de toeristen binnenkomt niet meer voldoende.
4: In de brief die de specialisten hebben gestuurd naar de overheid en naar andere instanties, melden ze ook dat de intensieve zorg, de IC, intensive care, ook in gevaar zal komen.
3: Ja, dat is nog niet zo. We hebben op dit moment, de zorg is nog geen enkel moment in gevaar gekomen. Het is natuurlijk wel zo dat we eigenlijk te weinig faciliteit hebben. We zouden veel meer bedden moeten hebben. We zouden veel meer personeel moeten hebben. Maar die kunnen we niet, die ruimtes kunnen we niet creëren. Het personeel kunnen we niet inhuren omdat we daar het geld niet voor hebben. En dan wordt iets op een gegeven moment natuurlijk wel minder goede zorg. Hoe langer je wacht, hoe meer klachten er komen, hoe erger iets kan komen. En we liggen regelmatig vol. Eergisteravond, de IC lag vol. Helemaal vol. Ik heb ook de minister gebeld. Er liggen ook bijvoorbeeld illegalen op de IC. Zou je alsjeblieft willen dat je die mensen ophaalt met een airambulance en naar Colombia brengt? Daar komt in dit geval deze patiënt vandaan. Die patiënt ligt al hier sinds 25 augustus. Ja, ik wacht 2 dagen later nog steeds op een antwoord. En dan wordt er verwezen naar de ATA. Nou, de ATA die wil daar ook niks mee doen. De minister die weet dat het een probleem is en die doet er ook al niks mee. We hebben in januari een heel groot probleem daarmee gehad. We wachten nog steeds op een interventie, omdat er een fonds komt dat de toeristen, dat alle toeristen daar in die fonds gaan betalen, zodat we daar als zorgverleners, hè, niet alleen HOH, maar ook huisartsen en vrijgevestigden en IMSAN, als een illegale komt of een toerist zonder verzekering, dat we daar het geld uit kunnen krijgen. Zo gaat het in Curaçao, zo gaat het in Nederland, zo gaat het in de Westeilanden, alleen op Aruba niet. Terwijl Aruba wel de verplichting heeft met de Verenigde Naties dat ze het moeten doen. Dus aan de andere kant moet het ziekenhuis wel zorg opleveren en mensen opvangen die zorg nodig hebben. Maar daar waar het betaald moet worden, kijkt iedereen de andere kant op of stopt zijn hoofd in het hele mooie zand.
0: Per 25 minuti passati, ora di 5 ore, permettiamo rata se non spazi commerciale. E mi dai back un buon mezz'ora. Guardiamo rata.
5: Dopo la vendita del lotto online sta facile. Scoge Pay.away come metodo di ricarga. Viene il numero di telefono con il link nella cuenta di Pay.away e anche la somma che potete desiderare di passare per la cuenta del lotto online e primi manda. Così come primi manda, lo ricevi una notificazione di app di Pay.away per assina per approvare il request. Da clic riba la notificazione e clic riba approve. Assina ku aproba e transaksyon, lo pormira e suma a bayri ba e kwenta di Loto Online. Si no recibi e notifikasyon, lo por sali for di e pagina di Loto e habri e app di Pay.away, lo por bayna pending e assina por skoje e request pa aproba e saki. Manera ku aproba e transaksyon, lo pormira e suma a bayri ba e kwenta di Loto Online. Tambe, ora pota comprando e no ti suficiente saldo pa completa e compra, e sistema lo donabo e opsyon acaba di completar e hasi e pago usando Pay.away pa e saldo ku falta e e mesmo un processo ta conta. Masha fácil e agora com mais maneira pa por recargar bo cuenta di Loto Online off cumbra pa sempre botim bo número nan preferi den wega.
6: Kiko ta nifica pa ta urubia. Nos gusta explorar las islas. Nos da social y pasatiempo con familia y amigos. Está importante para nosotros. Nos da valiente y da más orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano. E sei che gusta. Salute. Nos isla. Nos serbis. Balashi.
7: Virando pensionado dentro de pouco, bota invitar. Sim, assina mês. Já sabra, dia 12 de setembro, SB está organizando o seguinte pop-up na Onda, SB San Nicolás e aqui, na MFA Paradeira, na Casa de Mito. No arrebo carta de SB na Cascava, bota há 65 anos, dentro de setembro, outubro, novembro ou dezembro, vou por aplicar para o pensão de AOV. Vou ter pergunta de pensão de AOV, quanto você vai cobrar, uso de Mi Pensão App, como para aplicar, ou bem, nós aguardamos. Já sabe, dia 12 de setembro, na SB San Nicolás e na MFA Paradeira, Casa de Mito, por de 8 horas de manhã até 10 horas de merdia. Visita-nos para nos ajudar a aplicar para a pensão de vejez e contestar turbo pergunta na nós aguardamos.
8: Que vai para a vacância aqui? Que me tivesse para mim? Já me sa. Por me costa passa busca balter de gas na EcoGas Express para sinos de CD de Baicampa ou de CD de Disgrel Banipul. Bo, e aí que sim, também está Ultimate Summer. Mas por me, legal passa a visitar EcoGas Drive-Thru Service situado na tanque Flapsheng 9, busca mi tanque e busca pouco carne para me grelha mais lado. Ai, duxam! Assim é fácil, costa bai com EcoGas. Buscando uma companhia renovada, certificada e que trará solamente com material de qualidade, busca ATCO Aruba. Para o fundeje, nos encalite mix of granite safta. E para o jardim de sonho, nos oferece unwashed mix stone. Para os contratistas, nos tem base course, o qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp-nos AVMES na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
9: Bom dentista, mandava ser com o especialista. E se não quer menos aqui com essa raça, ela mandava ser com uma pessoa que está especializada e que treina o tratamento com o Mr. Hassi. O Mr. um tratamento de nervio, ele o referiu a um endodoncista. O Mr. de um corona ou um smile design, ele o referiu a um prostodoncista. O carne gente nanta sangra ou o Mr. uma limpeza profunda, ele o referiu a um periodoncista. Vou mexer em uma cirurgia especial, ele o referiu a um maxilofacial. Assim, não duda de um dentista se ele mandava um especialista. Confia em seu plano de tratamento.
10: É curandeiro a desenvolver sua própria técnica, basar e bater sentido e intuição. É curandeiro a sustentar sua saúde e a sua forma mais natural.

Y ayer, o mejor dicho, hábito urgente de espera, aquí con lo que hay sentencia de juez, pero sin embargo, juez Amanda, un, comíame, todo su fondo se nota, ¿no? Dame compartir con vos, Tari, para vos mirar aquí, con todo lo cual, con mi topo piano, DJ. Un página so y me divisa el monchito habla clarito, man. Gerecht en eerste aanleg. Zien aquí, maar je facilito. Het is gelezen het verzoek van het land Aruba tot verdere aanhouding van de zaak en de reacties daarop van de ABC en FPNA. Gelet op alle belangen van partijen en die van de tour operators als speed het algemene Arubaans maatschappelijke belang. Arubaans maatschappelijke belang. Bij een goede balans tussen natuurbehoud en toeristische industrie, die ook in aanmerking genomen moeten worden, met name die van 1 ABC ter zake van het opkomen van de bescherming van het flora en fauna, bij de partijen genoegzame bekende in het geding zijn de wettelijke aangewezen ook naar eigen beleid van het land Aruba, CTROP, ROBV, en op grond van de wet te beschermen natuurgebieden. Claro, artikeltje 4. Dus de tour operators ter zake van voortzetting van hun reeds jarenlange getolereerde wijze, que me na tolerabo zo, en bedrijfsvoering. 3. De regering.